0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

Er is in Olsch, geen, dat was op zijn zolder. Of in die of ander kas, geen al bij mij liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch, het was een familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij, het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat moment opnames, toch vertellen ze ons zoveel.

kunst werken tot stand. Al die wogens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs Jornoding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zien aan de kant zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat toch lekker drinken?

0: J&B Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: AJOIN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Op Pieter Voort, op festival, zes op de Mert met carnaval. Zie de aal.

carnaval. Zes op de merd, met carnaval. Zie de aal, die handjes schoon. Van links naar rechts, gelijk naar witte wissers.

0: Radio Dona op te zeggen.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: kommen und schnitt fies, dringt, danst.
1: Heb je op mijn vaste lauwet, gewoon weer eens op stap. Met felle frakken, kinderkoesje en verbe lappen.

0: IUN Music presenta Radio.
1: Och meisje, wat gebeurt er na?
2: Ah.
1: Lovieke stona in de ka.
2: Ah.
1: Dat ligt pink na nooit niet meer. Als ik in de patatten zink genien.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien.

AYOUN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Nog een graalijk lierig optreden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Ik had het niet gezien.
1: Let

0: moment dol op pret.
1: Een foto gepakt, één klus op, dat spul was opgezet. Gepakt is fruit, ben geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Aan jou in music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Aan jou in music.

dag en nacht, van smaris tot sauvis. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

Reclame van Johan Music? Dat is er boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Ajoen Music, dat is ter bonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info, bel naar de Phil op 0496 18 53 07 of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Damuelowy klasie du. Dan mooi lof ik lesje toe. Het is beter dat ik mijn gebieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zoepen. We kunnen niet slapen van erger roep. Als we in ons bed de kruipen. Af dan mooi lof ik lesje toe. Af dan mooi lof ik lesje toe. Het is beter dat ik mijn gebieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zoepen. We kunnen niet slapen van erger roep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lesje toe. Af dat mooi lof ik lesje toe.
1: Stotter zot op mijn kop,
0: stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend en is dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop.
0: Stotter zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vier smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Oei, shops zijn best.

0: MGM Café.
1: Meer de Neven App voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
2: App hem al.

Wie zijn tekst komt op zijn dij? Wie wint er de VHW-trofee? Wie verliest doet nog de jaar gewoon weer mij? Het is al gratis en verniet, al wat je op podium ziet.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is een stjoro, al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.

0: Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenkloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: De nummer 1 van Holst.

0: Ayo en Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Hallo, madame de burgemeester. Het is hier Steve Stun Stijnzoelijn van de Stijnzoen. Zeg, wat is dat allemaal over die affiche, hè?
2: Dat is wild platten, hè, vriend. En de wet is de wet en die moet gerespecteerd worden.
1: Jammer, die kiezing is toch al gedaan?
2: Ik zal uw opmerkingen meenemen en evalueren.

0: Hallo, bij de OS, dokter.
1: Dag, meneer, zou je een kunnen komen, want ik pas dat mijn bejangpapieren wat ziek is.
0: Ah, maar ziek bejangpapieren, parere kameroot, dat is toevallig een van onze specialiteiten. En zijn er nog andere klotten dat moeten vervangen werden?
1: Jood, meneer. Mijn kijkerkast heeft pas ik onder longen, want dat zou piepen als ik dat open en toe doe. En mijn cornice heeft last van haar water.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Klopp, met pijn aan de knoppen.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

niet alles dat je leest op het internet. Gebruik dat verstand, want als je alles is goed op een rijke zet, ligt het verder hand. Wie een prins verkiezen, ken je hoe ik verliezen. En dat is die point. Maar we handelen welke noosje neer wil met respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou een gierverwijk. Die voel je me pikt,

0: Johan Music. 100% plezant, 100% Oost.
1: Echt gepijt in ons chique strijk, bloosterd tijdens het verrol van de wijk. Vertel

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: Tastenroevers.
1: De echte Ajoen Music. De original, de echte, de beste.
2: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
3: Gewoon doen.
4: Of bel naar de Gary.
3: Of bel naar de Brumt.
4: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
2: Ajoen Music, overal op FM, op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi? Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.

Dag en nacht, van s'mares tot s'avonds.

0: Wat dat brunt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. Jolen Music-app.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

laten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, maar het is wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gij bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: De garde is veraltooid van her.
1: Music.
2: Altijd goede muziek.
1: Dat is erover.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: je. Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in haar achterhoofd nog veden. Dat die met niet van veden aan mijn bovendrong blokkeren. Ik gol me matakeren om een derweg te creëren. Hij moet.
1: Zat dat over drom, jong?

0: stoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn zijn op zoek naar het poosje wat bier gaat. Moe van den Beer. Zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans. Zijn ontspringende dans. Wie gewinnen moet je mee in de kato.
1: Nog niet eer het velverkoeper van den Beer. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

0: Het is haar ontgoon, wordt alles mee omstoel.
1: Ajoy Music. De beste momenten, de beste muziek. Oost op zijn best.
2: Want Oost is

0: Wat hebben we het?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
0: App hem al.
3: Het was bij ons op

0: Wer? Aber van Ulst.
1: De wagen is zo goed als af, drie dagen nog is dan niet straf. Het is tijd voor zat een donderdag, de stress mag er eens af. Maar veel

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Hey, Slut en Tettengedrag. Goedenavond weer. De Pie. Hey, dat zijn Nossen. En ik gevraagd om hem een beetje een boot te stoppen. Mijn eigen dat geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mensen? Hoe moet dat gaan doen?
1: Jo, maar ja, jong, zeg.
2: Hey, het is niet waar, hè. Moet dat dicht?
3: Er is een dag nog noem.

dat ze hier alle jaren datzelfde. Qua is er Camille, de Gilles, de Prins en ten nog dat peper en zaad. Af van alle jaren de stoet op. Morna is het ons, de keninginnen van het uit en het vloeren komen het uit. Geef maar gas!

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

maar eens vroeg. Mijn oeien die zijn nog niet open. Testosteron zo naar beneden om en der te roepen.

0: A Joen Music.
1: Verhaal dat Joen. En nou wat dat erop trekt.
2: Loop verdrom al hier. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhaal.

0: de Zelnautos van Jijn.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolin Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk.
3: Nog
2: beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolin Music. En luister naar Jolin Music overal en altijd. De neven Jolin Music app.
4: App hem al.

Bayonne Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

er weer niet aan toe. Hij kwam door je tegen, een kameroot. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: echt van oost.
1: Test de Rover. Waar een dosje nooit zien zitten.

0: Ich bin mit einem Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat een brunt? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voilà, your music.
2: Voor Android en voor Apple-kloot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App. App hem al.

0: en Azens op.
1: Are you in the music? Alles wat aan dat ons neergeer noert.
2: De laatste morgen.

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Op elk gezicht stond een verdriet te lijzen, de vlammen blijven rond. Het oystercept werd ik nog eens bewijzen, de vlammen blijven rond. Op elk gezicht.

0: by Owen Music.
1: 100% Olst.
2: Al ben ik simpel, hoe ben ik verroen? Bij jou ben ik niet praat, ik naar jou. Door de bal kan ik dan niet verzwijgen. Ik kan geen schoenje

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

En je wist mij aan, wie het niet verdacht, toen dat ik vertrok, mij aan ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zing, voor de nefoor kracht ze ting op ting. In een nakenstrol mokte de beste soep, ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen, ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef hem maar een beest. Ook al zijn goed dwees, want ben zot van ama. Ik wil dan een pluspapa. Geef hem maar een beest. Ook al zijn goed dwees.

0: reclame van Johan Music? Dat is er bonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Johan Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@johanmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Johan Music.

Piet Valder is daarna plush voor te dansen. Het is goed ontvriezen, aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle frakkoon stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een GMB café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App hem al.

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolsters te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio &

0: Vrolek
1: Zwart.
2: I own music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Knop, mas pel no da Knopa.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app voor Follow Your Music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Your Music. En luister naar Your Music overal en altijd. De Neven Your Music-app.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om dwarsdag over het mei. Als ik de mertsings werd van het volk, de katrot zeirend voor het afschootsfeest, onder een groeite grauze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en mekvaas.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover, dat is erover.
2: Steve, zeg Gerisch. De diesel niet goed voorzien zijn zeker?
3: Ah joh, boei. Dat zijn serieuze melkzakken.
2: Man, man, man. Als zoenen van vijf.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Melania.
1: Vandaag is het Melanie Nier.
2: Reclame van Johan Music? Dat is ter boomkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Ajoen Music. Dat is ter boomkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig.
3: Ajoen Music. Amai mijn frak. Zat hij mijn weekend. Kon ervan genieten.

kaarsjes uit je doosken dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en natuurlijk aan een bon. Dat boksken kan maar helpen voor gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is ooit woon onder G of logeren in Dardenne. In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwennen. Een week

verdendijzen of tekier. Pak daar misschien niet anders, anders wil ik ze een mier. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eerst een bong zijn, tot ben je van mijn dogen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doeskes dat ik bakkans vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik ongevraagd voor die allemaal te verlengen.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de nieuwen app voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
5: App hem al.

Allee, zijn mijn twee geflikt, hè, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

kan elke vrouw zien in mooi de perfecte man. Hier op een wit peert ontzwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lus, want ik ben

0: Roxy en ik zwaffel.
1: Zeg, Vincent, wat in de biestjes behouden ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt.

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog een gaan holen, jong? Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoos, hè, nou.
1: Scholletjes.
2: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport. Draai toch een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport.

0: Rocket!
1: Esterweer!
2: Wat heb je? GMB Café.
1: Nee, de Neven app voor Jolin Music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolin Music. En luister naar Jolin Music overal en altijd. De Neven Jolin Music app.
3: App hem al.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Dus,
1: voor Rinnekes natuurlijk. Minister Soemers wil Jiri Vlonjeren de groente spelen loten degen.
0: Waar de boerkes en boerinnekes van Tisch loten er al een keer zien. Wat voor een pie is de spektakel dat gewerkt.

Ja jongens, ziet dan aan de karaval, hè. Je zegt pas daar wat doen. En wat doen ze? Er lopen kapot, godverdekken, mijn eigen plus van boven op hun kop. Dat is toch verroerd van schomte van te zien zeggen.

Zeg, is dat al zoveel moeite gevraagd voor misschien alle mogelijke te gelaag vocolair te veranderen? Weet je wat? Als je het zelf niet kent, ja, vraag het eens om dat mensje langs de kant van haar en aan je kan helpen.

Zeg, kijk nou, voorkieren en repetijden, nou maar gaat het wel lekker op zijn hoe ik hem, ja? Dus stel vijden, zijn jij allemaal een keer geriet en lood jaar een keer goed gewoon. Ben je flikkers.

0: de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music, dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07 of mail naar hallo@ioinmusic.be of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
0: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

onzin aan een keer zitten. Onze binnenminister. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Istente bam!
1: Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel voor de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Joel Music. De original, de echte, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
4: Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van Olst.

was de lawaatje, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: stoppen. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de Jumpy is al op het puntje Calvaris.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier weer een ander aan.
1: Ah, vol zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar.
3: Ajoe Music.
4: Ten enige echte.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik haar baal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon maar zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music en luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, en droei, proef hem op de schoei.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, en droei, proef hem op de schoei.
0: Maar die van de mannen, wat komen die doen?
1: Ois, en droei, proef hem op de schoei.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: frater, het is een brave gast. Ze gaan hem zeker niet te koop met zijn kwast.
1: Voorzitter, geloof dat niet. Hij is zot van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
0: Ja, en trek ze maar eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
1: En door de loge nooit in zijn kot. Hè?

0: Are you in music?
1: Gedierig goede muziek.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.

0: verrassend echte pure Oosterse radio.
1: Dag! Echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

mooi met frak. Zat hij mijn bieken, kon ervan.

0: De Juan, ik heb mijn hand toe in. Ja, ik heb ritme op mijn hand. Anders, want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen.
1: In Toysters.

0: Christina Conker en Jean Belgium leer.
1: Oosterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een ouder en Giener werd een heer.

0: kekten, komt daar zeggen, hè.
1: In Toysters.
0: Oh, eigenlijk, allee, voortelijk, hè.
1: En verdrom.
2: Toysters, vocabulaire.
0: Tinnen is een konker en een gimbel gimelee.
2: Toysters, vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginger werd dat geer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bonkal, zo ik twee keer een verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnen is een konker en een gimbel gimelee.
2: Woisters vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginger werd dat geest.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App de mal.

0: Ion Music.
1: De radio van ons naal.
2: Noach. Wie is toch Noach?

in ons derde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kozerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: weet van niet. Ik weet van niet.
1: Ons horloge tikt tijd. We vaste lavend is naar Najoen en Giljor in de wijk.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

als de nooit neer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd, want een droom van vandaag zet de maren al kwijt.

0: müzik. Ver balkın, dön idi yolunca.
1: Dus hoor, ha ha ha ha, ik doe niet de jolenjob. Van die neigen, toen gaan ze dagen hier in de klop.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tijeratum en Stinkberg.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.